0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
0: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
2: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
0: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Louisa Fuller Arlena. Mr. Ben Foster, our conductor.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
1: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
0: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagde al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
2: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
0: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.

waren nog pas 16 en op de HBS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zij...

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
0: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
2: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
0: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

ook geen deur heeft, want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven, en je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Siri Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.

Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, is zonnig en droog momenteel. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Volle kracht. De muziekfabriek.
2: Ik heb weer een stapel liedjes voor je klaarstaan, waarvan er een aantal zomers aandoen. Dus vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje de muziekfabriek.
3: Ron van der Steen is je makker.
2: En naast de vaste items hoor je veel muziek, 3 om 3 om precies te zijn. We gaan van start met een gezellige meezing, een Nederlandstalige van Frans-Duits. Hier is die met In ons café.
1: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: Fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje. De Muziekfabriek, dat waren de eerste drie liedjes. We begonnen met een Nederlandstalige van Frans-Duits. Ik heb lekker uit volle borst mee zitten blerren, weliswaar met die microfoon dicht. Want stel je voor dat ik dat met de microfoon open doe, dan zijn jullie heel snel weg daar aan de andere kant van het apparaat. Je hoorde In Ons Café en dan in het midden hadden we de Style Cancer uit 1984 met Shout to the Top. En als laatste Pink met Blow Me en One Last Kiss. Nou, we gaan eens kijken naar welk jaar we precies teruggaan. Daarom tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We zetten de tijd even stop bij het jaar 2001.
1: Grote en kleine hit.

0: op nummer 1. En dat voor 7 weken hitlijst.
1: Een hit. Allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Marcy Gray met medewerking van Erica Badu met Sweet Baby. Gray's carrière begon na haar verhuizing naar Los Angeles in 2000. Het liedje I've Committed Murder and Why Don't You Call Me waren kleine, bescheiden hits. In 2001 won Gray een Grammy Award voor beste vrouwelijke bijdrage voor I Try. Dat was genomineerd voor het beste lied en beste productie van dat jaar. Daarna ging ze samenwerken met de Black Eyed Peas en Slick Rick. Gray maakte in 2001 een blunder doordat ze de tekst vergat van het Amerikaanse volkslied. Rond die tijd werd ook haar nieuwe album The ID uitgebracht. Samen met de slechte timing en de aanslagen van 11 september zorgde de controverse voor slechte resultaten van het album. Ondanks dat het nummer Sweet Baby een prachtig nummer is. Zo zou het een bescheiden hit worden in de Nederlandse hitlijsten. Het stond die week dan op nummertje 40, net als een week eerder, en dat voor 2 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar week 40, oftewel 6 oktober 2001.
1: Grote en kleine hit.

Luister je naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Een keer op keer probeer ik je te verrassen. Probeer ook eens maar te verrassen door middel van je muzikale inbreng. Het is welkom via roonvandersteen.nl. Die grote hit die was van Alicia Keys met Falling, gevolgd door die kleine hit van Marcy Gray. Met medewerking van een hele goede zangeres, Erykah Badu en Sweet Baby. Jammer genoeg werd het in Nederland een hele kleine hit. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. En dit is de eerste. Hier zijn de Beach Boys.

0: Ik sluit me er helemaal bij aan. Hear that sound, Let's Get Loud van Jennifer Lopez. In het midden zat Van Velzen, Cross Your Heart. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80 van de Beach Boys. Uit de film Cocktail met in de hoofdrol Tom Cruise en Kokomo. Nou, onze Jukebox Classic die mag er dit keer ook zeker zijn. Dus laten we hem snel gaan opzetten.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Over de nu volgende zanger was weinig informatie te vinden. Billy Stewart was een Amerikaanse muzikant met een sterk onderscheidend scat zangstijl. Zijn populariteit begon in de jaren 60.
1: I won't play the record. Jukebox Classic.
0: Stewart begon op 12-jarige leeftijd al te zingen met zijn jongere broers. Naast goede zangkwaliteiten weet hij de piano voortreffelijk te bespelen, wat leidde tot een platencontract. Tijdens de late jaren 70 en 80 was zijn muziek het populairst onder de Latino's. Zo waren jongeren in Chicago gek van zijn muziek. Stewart werd dan in 2002 ingewijd in Washington bij de Area Music Association Hall of Fame. Zijn versie van het nummer Summertime was wereldwijd een dikke hit. Daarom een goede reden om onze jukebox weer eens te laten draaien. We drukken onze knoppen wederom opnieuw voor je in. Je aandacht graag voor Billy Stewart. Hier is hij met Summertime.
1: Jukebox Classic.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Het is weliswaar een heel oud liedje uit onze jukebox, maar hij verveelt geen moment. Summertime van Billy Stewart. Het Nederlandstalige lied, dat mag niet vergeten worden.

0: Oh, het is werkelijkheid, de muziekfabriek. Voor iedereen toegankelijk, van 5 tot en met 80 jaar. Dat waren er 3 liedjes. De laatste was van Get Out, Strung Together. In het midden zat Goo and the Gang met Get Down On It. En we begonnen met Martijs Koning deze avond. Als je hebt meegeteld, heb je nog 1 item van mij te goed. En jawel, dat is de oude lullenplaat. Paul Simon is een Amerikaanse singer-songwriter.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij was de helft van het duo Simon & Garfunkel en schreef met hem de meeste liedjes. En met succes.
1: Oude lullenplaat.
0: Na dit succesvolle duo ging Paul Simon in 1970 solo. Hij bracht het album Paul Simon uit in 1972, alhoewel het niet zijn eerste soloalbum was. Want dat deed hij in 1965 met de LP de Paul Simon Songbook. Behalve als vernieuwer heeft hij in de tweede helft van zijn carrière faam verworven als behendig improvisator bij de vermenging van niet-westerse muziekstijlen. Hiervoor verbleef hij een tijdje in een andere cultuur. Zo was hij in Zuid-Afrika. Zo kwam in 1986 het album Graceland uit met een bijzonder resultaat. Het album Rhythm of the Saints uit 1990 volgde het recept van Graceland op, maar dat werd minder goed ontvangen. Paul Simon weet meerdere muziekstijlen te combineren die sinds 1920 in New York was ontstaan en is meegenomen door Puerto Ricaanse emigranten. In mei 2006 verscheen het album Surprise, dat Paul Simon met Brian Eno produceerde. En in 2011 volgde het album So Beautiful or So What. Wij draaien van hem het nummer Late in the Evening. Luister naar Paul Simon.
1: Oude lullenplaat.

0: Dat was hem, de oude lullenplaat van Paul Simon en Late in the Evening. We zijn een beetje toegekomen aan het einde van dit programma.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Maar ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je klaarstaan. Die van Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Het liedje dat heet Home. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. En ik spreek je weer snel voor een nieuwe aflevering van De Muziekfabriek. Vergeet af en toe niet eens te kijken op ronvandesteen.nl. Gegroet!

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In de beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
1: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
0: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
3: Lijnstreek FM.
4: Hallo. En welkom. Bij een nieuwe Jep-sessie met...
5: Sanne! Woe!
4: Ja, ze is nu officieel echt terug.
5: Yay!
4: Oh my god.
5: Ja.
4: Hoe voelt het om weer volledig in Nederland te wonen?
5: Wel goed hoor. Ik moet even weer wennen aan de Nederlandse drukte. Ik was 2 dagen geleden in Utrecht en toen dacht ik, jeetje, wat een drukte.
4: Ja, maar dan heb je ook wel meteen Utrecht. Dat is ook best wel gewoon echt.
5: Ja, maar verder heel goed eigenlijk. En het is wel lekker om weer mijn eigen kamer en zo te hebben.
4: Ja, dat is ook wel lekker, ja. Niet met vieze, snurkende mensen delen.
5: Nee.
4: Maar wij waren dus op business trip geweest.
5: Ja.
4: Naar de Alpen.
5: Ja, en we hebben even goede inspiratie opgedaan voor de radio.
4: Ja, en 1 liedje wat wel een aantal keer voorbij is gekomen op die business trip, gaan we nu eventjes spelen. Het heet The Golden Age. Ik ben trouwens heel sloom, dames en heren. U moet het me vergeven, want ik ben brak. Dus misschien moet Sanne het voortouw even gaan nemen, deze Jep-sessie. Een Sanne-sessie wordt het. Maar ik ga wel mijn best natuurlijk doen. Waar waren we ook weer gebleven? Oh ja, The Golden Age van The Asteroids Galaxy Tour. Komen uit Zweden. En het is echt een heel erg gezellig liedje, vind ik zelf. Dus ja, veel luisterplezier.

0: Asteroids Galaxy Tour. Uit Zweden dus, met The Golden Age. Weet je nog de iPod?
1: Ja.
0: De iPod Touch.
1: Ja.
0: Je had wel bepaalde nummertjes die daar dan standaard op stonden. En blijkbaar was Around the Bend van hun, dat is niet deze, maar een andere. Ja. Die stond daar als standaard op.
1: Wow.
0: Dus dat was wel. Daardoor zijn ze ook mede groot geworden. Ze hebben in veel voorshows gespeeld. Bij Katy Perry. Ook nog eens. Heel grappig.
1: Mm-hmm.
0: Dus leuk bandje uit Zweden dus. Wel, inmiddels doen ze geloof ik niet meer echt veel muziek maken, helaas. Hun hoogtepunt zat wel ergens in de 2010s, geloof ik. Maar jij had een nieuw Camino-nummer.
1: Ja, ik dacht, we blijven nog even in de tripsferen. Of van de tripjes. En deze had ik dus weer gehoord van iemand van de Camino. Die zei tegen mij, je moet dit nummer luisteren. En de persoon in kwestie was Garant. Ik had altijd heel veel moeite om zijn naam goed uit te spreken. Maar ik geloof dat ik het nu goed doe. En hij kwam uit Sierra Leone. Maar eigenlijk, ik spreek dat niet helemaal goed uit. Maar eigenlijk ook alweer Wales. En hij speelt in een koor. En dit is zijn favoriete nummer om met dat koor te zingen. Dus hier is Gloria van Laura Branigan.

0: Gloria. Van Laura Branigan dus. En Garant was erover geschokt dat ik dit nummer niet kende. Maar ik vond het wel een lekker vrolijk nummer. Best een leuk nummer als je aan het wandelen bent.
1: Ja, ik ging het vragen. Heb je deze veel geluisterd tijdens het wandelen?
0: Nee, dat niet per se. Maar ik had hem wel in mijn lijst opgeslagen. Ik heb sowieso niet zo heel veel muziek geluisterd tijdens het wandelen. Maar als ik hem dan even weer hoorde, dacht ik wel even zo aan het moment dat hij die liet horen.
1: Hij is wel echt ook heel vrolijk, inderdaad.
0: Ja,
1: dus dat is wel een beetje. Het is wel een doorstappert.
0: Ja, zeker. Eigenlijk. Zeker, ja. Wel even zo een liedje dat je even om je heen kijkt en alles even weer waardeert of zo.
1: Ja, dat is inderdaad best wel zo. Het volgende nummer is dat niet echt. Die is een beetje duister.
0: Maar goed om een beetje balans te hebben.
1: Ja, precies. Je moet het een beetje uitbalanceren met elkaar.
0: Ja.
1: Het is van een van mijn nieuwe favoriete artiesten. Massive Attack. De pioniers van het genre trip-hop. Eigenlijk degene die er mee zijn begonnen, zo ongeveer. Oh, daar komt hij nu. Die horen jullie vast niet. Er komt hier een grasmaaier langs, maar die horen jullie helemaal niet. Dus dat is helemaal niet eens relevant om over te praten. Dus ik ga er weer niet over hebben. Massive Attack dus. Ze komen uit Bristol. En daar was een soort van de hip-hop werd daar groot tegelijk met heel veel influence van Jamaica. En toen uiteindelijk is daar een beetje een soort van duistere, rare genre uitgekomen. En dat is trip-hop. Dus ik ga me gewoon erin knallen. Hij is wel, wat ik zei, duister. Duister kan je wel het noemen, vind ik. Hij heet Eurochild. Hij is trouwens van Massive Attack en Tricky. Tricky zat vroeger bij Massive Attack, maar is toen zijn eigen ding gaan doen. Dus, Eurochild.

Eurochild van de one and only Massive Attack. Ja, ik word altijd wel vrolijk van deze muziek. Ook al is het wel erg... Nee, deze valt qua grimmigheid nog wel mee. Je hebt nog veel ergere. Als je echt heel erg grimmig wil, dan moet je naar Tricky luisteren. Want dat is echt gewoon... Ja? Die heeft echt hele duistere muziek. Oh. Ook de teksten en zo zijn geloof ik heel duister. Ik heb er nog nooit echt naar gehoord. Want zo duistere muziek vind ik nou ook weer niet leuk. Want het moet wel leuk blijven. Het moet wel gezellig blijven, een beetje. Vind ik. Maar gelukkig hebben wij daar in Nederland een hele goede artiest voor. Ontworpen, bedacht. Mm-hmm. En het is een duo en ze heette Akda en de Munnik. En ik ben daar gisteren een beetje, heb ik twee albums helemaal geluisterd. En eigenlijk is het stiekem best hele leuke muziek. En de teksten zijn ook heel erg leuk. Dus een uitblinkertje vond ik deze. Heet Dag is mee. En het gaat over dat hij een oude kennis tegenkomt die achter de ramen staat in de wallen. Dus...

0: beste duim mee.
1: Akda en de Munnik. Vooral Akda dit keer.
2: Ja.
1: Eigenlijk alleen maar Akda. Ja.
2: Mooi nummer.
1: Ja, vind ik ook.
2: Hij kan ook echt mooi zingen.
1: Ja, hij kan echt heel goed zingen.
2: Mooie stem.
1: Ja, cool. Zij waren ook, ze waren echt in het theater en zo begonnen. Dus daarom zijn hun teksten ook zo goed. Omdat zij waren vroeger gewoon, hoe heet het? Op het podium van musicals en zo te vinden.
2: Ah.
1: En toen zijn ze uiteindelijk muziek gaan maken.
2: Leuk.
1: Met z'n tweetjes. Dus vandaar.
2: Aha. Nu gaan we door naar het volgende nummer. En dit is een nummer van The Smiths. En het nummer heet How Soon Is Now. Je hoort het intro. De intro hoor je nu.
1: Bijna.
2: En wel een grappig feitje, want dit nummer is volgens mij van het album van Meat Is Murder. En de zanger was vroeger extreem vegan. En tegenwoordig eet hij gewoon weer vlees. Dus ja, how soon is now?

0: How soon is now?
1: Van de Smits.
0: Maar hij is dus helemaal rechts en non-vegan en een pipo geworden.
1: Ja, hij was eerst heel links en progressief en nu is hij een beetje rechts.
0: Naar de dark side gekeerd.
1: Ja.
0: Oh, oh, oh, oh, tja. Oh. Maar wat was het nou? Meat kills?
1: Wat was het meat nou? Is murder.
0: Meat is murder. Aha. Nu eet hij weer vlees. Gekkie.
1: Ja. Ja. Zo zie je maar weer hoe mensen kunnen veranderen.
0: Nou, inderdaad. Dus, maar dat kan ook gewoon positief natuurlijk gebeuren.
1: Ja, ja, ja. Absoluut.
0: Gelukkig. Misschien moeten we dat er dan maar uithalen.
1: Ja.
0: Dit was ook wel, deze hebben we ook wel een paar keer opgehaald in de auto.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Nog een nummertje dan, die we ook veel hebben opgehaald in de auto. Erg veel. Of tenminste, ja, dat komt door mij, want ik vind deze gewoon heel erg leuk. Ik vind het zo raar. Dit gaat dus over Twist and Turn van Sor en, jawel, Ronnie Flex. En ik vond het vroeger verschrikkelijke muziek, dit soort muziek. En op de een of andere manier ben ik ook veranderd. Net zoals, hoe heet hij nou? Van de Smiths? Ik weet het niet meer.
1: Weet ik ook niet.
0: Oh, fake fan. Fake fan.
1: Nou.
0: Maar ik vind het gewoon... Ik vind het gewoon... Je gaat wel horen wat voor muziek ik het over heb als ik hem aanzet. Alleen dat al. Dat vond ik verschrikkelijk vroeger. En nu kan ik het ineens gewoon accepteren en zelfs waarderen. Nummer heet Twist and Turn van het Insomnia album van Sor. Gaat over insomnia vooral.

0: Twist and Turn. Was zo erg te bijna vergeten dat die afloopt. Die
1: was nummers, een heel abrupt einde.
0: Ja, die nummers die eindigen allemaal best wel abrupt, omdat ze in elkaar overlopen op het album. Dus dan ineens is hij klaar.
1: Ja. Wel echt een aanrader ook, dat album, om die helemaal te luisteren van begin tot eind.
0: Echt heel erg leuk.
1: Ja.
0: Hij is echt goed. Oh my god, citroenvloek. Nu mag jij niks meer zeggen. Nee, grapje. Doe maar. Sanne.
1: Oh, oké. Okay. Hele saaie aflevering anders. nu een nummer van... sorry. Waar ik wel over fangirl, over haar, over Little Sims namelijk. En ik kwam met dit nummer omdat ik even aan het opzoeken was welke artiesten ook weer allemaal op Down the Rabbit Hole komen. Dat is namelijk over 2 weken alweer. En zij gaat daar optreden. Dus mocht je nog niks te doen hebben over 2 weken in het weekend, dan is Down the Rabbit Hole daar om jou te vermaken.
0: En bakken met geld over.
1: Ja, misschien dat ook. Bijzaak. Maar misschien kan je dit nummer dan wel in het echt horen. Hier is Young van Little Sims dus. Van het album Lotus.

0: Het is bijna een einde alsof het volgende nummer ook aan zit te komen.
1: Ja, wel een beetje zo, hè? Misschien is dat al, zit dat allemaal ook wel zo in elkaar.
0: Ja, dat zou je bijna denken dan.
1: Ja, gekkigheid. Gekkigheid.
0: Ja. Jeetje. Oh, we moeten nog steeds een dilemma doen, Sander. Oh my god, dat zijn we helemaal nog niet gedaan.
1: Laten we dan maar snel even naar muziek luisteren.
0: Ja, dan kunnen we daar eventjes flink over nadenken.
1: Ja, want dit nummer, deze artiest, de Mary Wallopers, die komen ook op Down the Rabbit Hole. Ik ben wel een beetje reclame aan het maken, maar goed.
0: Ja, poster girl.
1: Ja, maar het is wel echt een leuk nummer ook. En ik denk zeker leuk op een festival.
0: Oh, ook dit genre is... shout-out trouwens, eerste muziek.
1: Ja, dit is The Juice.

0: helemaal hem, hè?
1: Absoluut.
0: Irish rock and roll.
1: Lijkt me zo leuk om dit live te zien.
0: The Juice, ja. Dat is echt heel grappig,
1: ik zie het voor me een beetje regen, weet je wel.
0: Ja, het moet wel regen en je moet wel Guinness drinken. Want anders dan klopt het gewoon echt helemaal niet.
1: Wat?
0: Joh.
1: Hè?
0: Precies waar ik een verhaal aan het doen ben.
1: Nou, wat onaardig.
0: Een irritanto die dat de hele tijd aanzet.
1: Ja.
0: Nou, heb je een dilemma voor me?
1: Zeker. En ik blijf even in de festivalsferen.
0: Jongen.
1: En ik zat even te denken, want ik zat even aan het festival te denken en aan het kamperen, het kampeeraspect daarvan. En nu heb ik mijn dilemma. Zou jij liever heel erg dicht bij het festivalterrein zitten? Dus dat je dan maar 5 of 10 minuutjes hoeft te lopen. Maar dat je omringd wordt door mensen die dag en nacht hele harde muziek hebben.
0: Ja.
1: Of? En misschien dan een soort Duitse slagermuziek.
0: Ja.
1: Of zou je dan...
0: De tweede optie.
1: Of zou je liever heel ver moeten lopen. Dus dat je in de allerverste camping zit. Dus dat je dan misschien elke dag al 40 minuten of zo moet lopen. Heen en terug om bij het terrein te kopen. Maar dat je dus wel rust hebt.
0: De tweede optie.
1: Ja?
0: Ja. Ik ben niet zo'n iemand die daar tegen kan.
1: Ja, oké.
0: Maar ja, op zich, je kan oordop in doen.
1: Ja.
0: Die werken wel echt. Treats. Ja. Maar ja, dan loop ik wel een eind.
1: Ja, oké.
0: Okay. Denk ik. Het is ook wel lekker om je homebase een beetje dichtbij te hebben.
1: Ja.
0: Maar nee, ik al helemaal met die muziek van je.
1: Dat ga ik. Vind je dat niet leuk?
0: Ik haat dat.
1: Echt?
0: Mijn vader die torment me altijd, want hij vindt het leuk. En wat zou jij kiezen dan?
1: Misschien wel het eerste. Dan hoop ik dat ik gewoon elke keer zo kapot ben dat ik dan toch wel in slaap val.
0: Ja, oké, dat kan ook. Tja. Mijn dilemma dan maar.
1: Ja, graag.
0: Mijn dilemma is... als je... Je moet altijd... je bent je vanaf dit moment altijd onder de invloed van een druk. Alcohol, wiet... Alles. Ook de illegale en de legale. Het hele spectrum aan drugs. Pijnstillers.
1: Ja? Alles?
0: Alles. Gewoon... Je mag één van alle drugs kiezen waar je altijd onder de invloed van bent. Je hele leven lang. Welke zou je dan kiezen?
1: Hoe erg onder de invloed?
0: Nou, oké. Stel je... Oké, we doen het aan de hand van dronken. Dus tussen nuchter en echt dronken zit je gewoon op de helft ongeveer. Dus altijd zo'n beetje zo... aangeschoten. Lekker aangeschoten.
1: Misschien wel gewoon alcohol dan. Want misschien kan je dan nog een beetje functioneren in de maatschappij. Ik denk als je de hele tijd strak staat. Of misschien gewoon een pijnstiller.
0: Fentanyl.
1: Nee, misschien zou ik wel gewoon alcohol kiezen, denk ik.
0: Ja, maar dan denk je dus echt nooit meer scherp, hè?
1: Nee, maar ja, misschien weet je dat op een gegeven moment ook niet meer.
0: Ja, oké.
1: En jij?
0: Ik denk dat ik... psilocybine. Gewoon truffaddo's-achtig. Dat doen mensen dus, microdosen. En dan ben je dus altijd een beetje onder de invloed van die dingen. En dan ben je dus altijd een net soort van...
1: Ja, oké, maar ik vind microdosen wel... Dan is dat hetzelfde als die film van die mannen... die elke dag een heel klein beetje alcoholpromillage hadden, toch?
0: Huh?
1: Weet je waar ik het over heb?
0: Nee. Oh, okay. Ja, ik lijkt me echt totaal niet chill om altijd aangeschoten. Nou, ja, op zich ook wel. Maar je wordt ook gewoon... Je zit ook een soort van constant met een vervelende maag en met alles. Hè, want je hebt wel alle effecten ervan.
1: Okay.
0: Het is niet dat je ineens geen effecten meer hebt. Ja. De bijwerkingen heb je ook gewoon.
1: Okay.
0: Alles.
1: Ja.
0: Maar alcohol dus?
1: Ik weet het niet.
0: Nou, wat doe je enthousiast mee aan dit dilemma, zeg.
1: Oh.
0: Oké, muziek. Eventjes een nummertje wat ik al heel erg lang heel veel luister. Het is van The Arcs. En dat is een band die geleid wordt door een van de twee frontmannen van The Black Keys. Die zijn wel redelijk bekend. En het nummer heet Put a Flower in Your Pocket. Nou, ik vind hem gewoon heel cool. Mooi indie nummertje. Goed passend bij zomer. Leuk nummer. Van de Arx dus.

0: Put a Flower in Your Pocket van The Arcs. En dat was dan ook weer het ene laatste nummertje.
1: Wat gaat de tijd dan toch weer snel, ja, hè?
0: Ik vergeef het ons van de iets wat slome post-business trip. Post-business trip sloomheid, ja, aflevering.
1: Nog even alle inspiratie die we hebben opgedaan nog even verwerken. En even in de praktijk nog even toepassen. Maar ja, de precies. Ideeën zijn daar. Ja. Maak je daar vooral geen zorgen over.
0: Ja, precies. We gaan het nog eventjes er grondig over hebben hoe we het onze inspiratie gaan laten voort doorschijnen in onze radio kunsten.
1: Want we zijn nu al bijna. Want morgen is trouwens, voor mensen die in Wageningen zijn, is het Summer Vibes Festival op de campus. En dat is gratis voor iedereen, geloof ik. En om 8:00 komt Typhoon optreden.
0: Oh my god, de man met de bijzondere stem. Ik vind dat hij een bijzondere stem en een bijzonder accent heeft.
1: Ja, oh mooi.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, en vorig jaar, toen Summer Vibes Festival was, toen ging ik daarvoor even met jou, Jep, naar RTV. Om even voor mij in ieder geval, voor de allereerste keer
0: echt
1: te kijken naar hoe het is om radio te maken.
0: De eerste keer een jaar geleden.
1: Ja.
0: Toen was ik saai.
1: Naar dat festival?
0: Nee, ik ben daar niet geweest. Ik ben eigenlijk nog nooit geweest, misschien wel. Nee. Ook een saaie dodo, zeg. Ja,
1: vorig jaar was ook mijn eerste keer, hoor.
0: Oh, oké. Okay. Miste ik wat? Wie waren er toen?
1: Nou, en of je wat hebt gemist. Want vorig jaar was de bekendmaking van Wormies.
0: Oh ja, dat was ook zo.
1: Dat was echt vet. Ik denk wel misschien wel het beste moment aan mijn studentenleven. En toen heb ik haar nog gezien in de bunker. Toen heb ik een foto met haar.
0: Oh my god. En dus vond ze alle fame leuk of vond ze het te veel?
1: Nee, ze kon nog wel handelen. Maar misschien dat het daar nu wel...
0: Ze is geloof ik ook uit Wageningen.
1: Daar heb je een punt. Helaas. Dus ik hoop voor haar dat de fame haar niet achterna gaat. Of naar haar hoofd stijgt, weet je.
0: Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Oké. Laatste liedje.
1: Een banger van een nummer.
0: Sassy.
1: Echt een banger.
0: Sassy muziek.
1: Dit is Work It van Missy Elliott.
0: Tot volgende week.

0: Jeroen van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
1: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
0: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
2: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
0: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
1: RTV Rijnstreek. Dit is
2: Campus Radio.
3: RTV Rijnstreek.
1: Welkom, beste luisteraar, met weer een nieuwe uitzending van onze studio in het Unishof. Ik zit hier ditmaal wederom met Kees.
3: Hallo, hallo. Ik ben er weer. Ik ben teruggekeerd.
1: Ja, terug van weg geweest.
3: Ik heb Lennart voor de troon gestoten.
1: Ja, vorige week hebben we even iets anders geprobeerd. Maar nu ben je er weer. Ik ben blij dat je er weer bent. En het is een hele speciale dag vandaag. Want mijn zusje is jarig.
3: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Ik heb dit weekend heel lang nagedacht over een cadeautje dat ik moest hebben.
3: Oh ja.
1: Maar gelukkig had mijn zusje hier al meer over nagedacht dan ik.
3: Ja.
1: En ik kreeg 2 weken geleden een link doorgestuurd. En ik drukte op die link. En dit is een link naar een verlanglijstje. En de verlanglijstje staat op een website.
3: En ik... Oh.
1: En wat er dan gebeurt, je opent een link en dan wordt er gevraagd, maak een account aan. Moet je een account aanmaken voor een website om een verlanglijstje te zien. En dan staat zo'n heel, heel georganiseerd verlanglijstje en dan kan je op een product drukken. En dan kan je het product reserveren van het verlanglijstje.
3: Dus je kan het niet missen.
1: Ik denk dat dit verlanglijstje wel naar 100 mensen is doorgestuurd. Gewoon,
3: maar je duwt het eigenlijk gewoon in iemands strot. Dat je zegt, je koopt dit en wijk er absoluut niet van af.
1: Nee, het is dit of anders niks.
3: Maar dat vind ik dus interessant. Hè? Want ik zou het persoonlijk... Ik vind het leuk als je maar iets willekeurig zegt. Als mensen iets voor je verzinnen. Ik vind het heel raar om het zo specifiek te gaan afbakenen.
1: Ja.
3: Maar als je zusje... En wat wou ze dan hebben?
1: Heel veel sieraden, make-up. uiteindelijk heb ik oortjes gekocht. Van die bedraden oortjes.
3: Ja. Je deed niet mee aan dat soort gebonden cadeaus of zo.
1: Ja, nou ja, die stonden uiteindelijk wel op het lijstje. Want ik had het er met mijn ouders over gehad. En die hadden gezegd van, ja, doe maar toch wel wat van dat lijstje. Maar ik heb er nog wel iets anders bij gekocht namelijk.
3: Oh ja, wat dan?
1: Een eend, ja.
3: Een echte
1: gekocht eend. In de wereldwinkel. Ja, een zelfgemaakte eend.
3: Wanneer is een eend zelfgemaakt?
1: Ja.
3: Gekweekte eend.
1: Ja, ik had nog een appeltje te schillen met die eend. Ja. Dus toen heb ik dat gedaan, heb ik hem opgezet.
3: Ja, leuk.
1: We hadden nog wat unfinished business.
4: For the longest time I thought that I wanted to laugh. But then I realized I actually just don't want anyone to ever feel like laugh.

0: Ja, Unfinished Business van Nia Archives. Wat een knaller. Maar goed, Philip, ik denk dat ik ook even moet verklaren waarom ik er vorige week niet was en waarom we Lennart hadden, wat natuurlijk ook heel leuk is. Maar ik was...
1: Ja, maar uiteindelijk toch de mindere optie natuurlijk.
0: Ja, dat, nou, dat sowieso. Maar ik was op Texel, Philip. Ja. Ik was op Texel. En nou, vond ik sowieso een hele leuke ervaring. Een goede vriend van mij, die komt daar vandaan en hij was jarig. Dus ik was even mee naar Texel. Want daar vierde die zijn verjaardag. En nou, Texel is sowieso een interessante plek om te zijn. Het is niet elke dag dat je op een eiland bent. Maar dit vond ik dus leuk. Toen ik daar was, toen werd er een foto doorgestuurd in de Texel gemeenschap van een oude man. Ja. Die naakt in het bos stond, bij het bospad. En die was zichzelf aan het aftrekken.
1: En, oh, en dat vond je leuk?
0: Nee, dat vond ik helemaal niet leuk. Maar er was een foto van gemaakt. En dat ging dus rond als een lopend vuurtje. Want Texel, ja, hoe groot is Texel nou? Ja. En hij had ook hele grote bergschoenen aan. Vond ik interessant om eerst al je kleren uit. Want dat krijg je niet over... Je kan niet je broek uit doen over die grote bergschoenen. Dus hij heeft eerst zichzelf naakt gemaakt. Zijn kleren uitgedaan. En toen heeft hij die bergschoenen aangedaan. Maar goed, wat ik dus interessant vind, is dat ik was met die Teslas hierover aan het praten. En dat zij zeiden, oh ja, ik herken deze man wel. Deze man heb ik wel eens gezien in de Jumbo of zo. En dat vind ik dan zo fascinerend aan zo'n eiland, waar er sowieso relatief weinig mensen wonen. Mm-hmm. Maar ze kunnen er ook niet af, weet je wel. Ze kunnen ook niet weg, altijd. Dat waarom zou je zoiets flikken? Omdat je weet dat iedereen weet wie je bent en waar je te vinden bent, toch? Je kan niet echt zo goed verstoppen op Texel.
1: Maar misschien in het bos dat je denkt, oh, nou, dan ziet niemand. En misschien is dat heel bevrijdend, een heel bevrijdend gevoel om jezelf achter te trekken.
0: Ja, maar volgens mij, misschien is dit niet zo, hè? En dan zit het anders. Maar volgens mij was hij wel een soort van expres bij het bospad. Soort van aan het springen op de weg. En zichzelf aan het tonen aan mensen.
1: Oh,
0: om het zo
1: een
0: te zeggen.
1: Smerig, gadver.
0: Ja, ja. Maar dus dat vind ik interessant. Ik denk van ja, hoe denk je dan niet dat je wordt gepakt of zo, toch? Iedereen weet wie je bent.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is ook een beetje... Dat heb je wel snel bij kleine gemeenschappen of zo. Dat iedereen... Ons kent ons. Ja, maar in Wageningen heb je dat ook snel. Als je
0: ja,
1: in,
0: dat
1: keer
0: is
1: met,
0: wel echt waar, ja. In Wageningen.
1: Dat als we dan een keer met iemand anders gaat zoenen of zo. Ah, ja. Of dan weet ineens iedereen het. En dan kom je die persoon ook overal tegen.
0: Ja, dat
1: dan,
0: was ook met die confessions die we natuurlijk wel eens hebben behandeld. Met die man van de... hoe heet dat ook alweer? Orion?
1: Ja, de koffiebarista
0: ja,
1: van Orion.
0: Ja, ja, ja, precies. Dat ook rondging. Dat is een hele goede vergelijking. Inderdaad, bij Wageningen is een beetje hetzelfde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeetje, je had wat nieuwtjes. En ik heb uitgevonden dat de knopjes weer werken deze week. Vorige week deden ze het niet.
0: Oh, ach.
2: Campus nieuws.
0: Ja,
1: Campus nieuws. Ik was vergeten dat hier een halve minuut applaus aan was.
0: Ja, dankjewel. Nou, het applaus, dit is eigenlijk wel toepasselijk. Een goed brugje naar het nieuwtje. God, ze zijn nog steeds bezig. Die gekken. Ze gaan helemaal wild voor de campus nieuwtjes. Nee, maar... dit is wel een goed bruggetje, want mijn nieuwtje gaat over Suzanne en Freek, Philip. Suzanne en Freek, wie kent ze niet? Jij kent ze wel, denk ik.
1: Ja,
0: en
1: groot fan natuurlijk.
0: Suzanne en Freek, die spelen ja, hier relatief in de buurt, in Gelderland in ieder geval. Ja. Die spelen 7 shows in de Gelderdome. Mm-hmm. Nou, toen ik dat al hoorde, was ik al... stom verbaasd. Ik weet dat Suzanne en Freek natuurlijk groot zijn, maar 7 shows in de Gelderdome vind ik wel erg veel.
1: Ja, maar ze zijn natuurlijk heel groot, hè? Soort van binnen Nederland.
0: Zijn ze echt zo groot? Ja,
1: ja, en zeker, zeker met die uitgezaaide longkanker van Freek is de Suzanne en Freek-koorts ook helemaal uitgezaaid.
0: Ja, ja, inderdaad. Het heeft iedereen geïnfecteerd eigenlijk. Ja,
1: dat is een lopend vuurtje.
0: Ja, die sympathie voor Freek. Nee, het is heel zielig voor Freek. Maar kijk, 7 shows. Oké, jij vindt dat dus normaal. Maar het loopt dus zo uit de klauwen. Hier, deze kop. Arnhem grijpt in na overlast bij concert Suzanne en Freek. 300 boetes uitgedeeld.
1: 300?
0: Ja, en het is pas het eerste weekend. Ze moeten nog een paar weken. Het is het eerste weekend. Jee. Het is echt een soort Beatlemania. Het is echt, het is wild in Arnhem. Ze willen strenger handhaven. Het is gekte. Er is sprake van gevaarlijke situaties in de wijken, zeggen
1: maar
0: ze.
1: Maar wie deelt die boetes dan uit? Is dat politie?
0: Nee, Suzanne en Freek zelf. Nee, de politie inderdaad. Maar gevaarlijke situatie in de wijk. Alsof er een soort bendeoorlog is. Misschien heb je team
1: de
0: Suzanne.
1: De F-side van...
0: Ja.
1: De breekside van Suzanne.
0: Dat is de F-side.
1: De F-side.
0: Ja, misschien heb je twee bendes. De Suzanne gang en de Freak gang of zo. Die gaan vechten.
1: Die gaan vechten. Die zijn van...
0: Ik moet daarbij zeggen, ik vind het wel raar als je nu bij team Suzanne zou zijn. Vind ik ook erg raar, onsympathiek.
1: Nou, maar zij is dadelijk alleenstaande moeder. Freek knijpt er tussenuit. Zoals het weer typisch, die man die weggaat. Ja.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ik kan niet zo goed verder uithalen wat er precies aan de hand is. De politie, het enige wat de politie erover heeft gezegd is... het duo is enorm populair en trekt veel verkeer naar de stad.
1: Oh.
0: Maar wat? Ik weet niet. Ik wist niet dat de luisteraars van Suzanne en Freek per se overlastmakers waren. Maar goed, ja, het is dus blijf uit de buurt van Arnhem de komende weken. Het is gekte.
1: Ja. Rubens releases. Dat is een verkeerd knopje. Ik dacht nog even een ander jingletje erin.
2: Campus Radio.
3: Campus Radio.
1: Ja, oké. Oké, dat is leuk. Ja.
0: Heb jij ook niet een
1: Ja, ik heb een heel leuk nieuwtje, maar ik drukte het op de verkeerde knop. Dus.
0: Ja, ik wil wel even wachten tot de knop. Is het niet de tweede? Misschien? Het is volgens mij de tweede.
1: Oh.
2: De publieksbalie.
1: Ja, misschien...
0: past dat erbij?
1: Misschien wel. het is toch een soort loterij aan knopjes hier. Ik kwam een heel leuk evenement tegen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zich afspeelt op 28 mei. En dat is bier en boeken. Bierhebbers hebben een boeken... ik raak helemaal in de war. Ik wilde zeggen...
0: Ik heb te veel bier gedronken, denk ik.
1: Bierliefhebbers hebben een buitenkans, maar het is eigenlijk een boekenkans.
0: Mm-hmm.
1: Want in de bibliotheek komt er op 28 mei een bierproeverij met Wageningse schrijvers die dingen gaan voordragen, werk gaan voordragen. Dus dat is hartstikke leuk. Dan gaan ze in de recentelijk geheropende, vernieuwde Biep van Wageningen gaan ze... met z'n allen bier drinken, bier proeven van de stadsbrouwerij en dan wat dingen voordragen.
0: Ja, Filip, dit klinkt toch al echt als precies iets voor ons.
1: Ja, een soort literaire bierproeverij. Dat lijkt me eerlijk.
0: Want wij zijn zowel heel intellectueel als de gigantische drinkers. En dus ik denk van ja.
1: Ja, en ik lees hier ook dat er bijpassende hapjes worden aangeboden.
0: Zo, dat is. En wat zouden dat zijn? Wat zijn literaire hapjes, vind jij?
1: Ja, ik weet niet. Ja, borrelhapjes.
0: Is dat literair? Ja. De bruine fruitschaal?
1: Ik had het er laatst met iemand over. Dat borrel is echt een verschrikkelijk lelijk woord. Vind je niet? Alsof je een soort haar in je keel hebt. Zo, borrel, borrel.
0: Borrel.
1: Alsof je al een paar borreltjes op hebt. Dat je
0: borrel. Borrel.
1: Borrel. Wordt door de experimentele radio.
0: Ja, wordt avant-garde. Ja, nee, goed. Maar ik moet zeggen, dit is een van de eerste evenementen die wij hebben behandeld bij Campus Radio. Dat ik dacht, daar wil ik zelf ook bij zijn.
1: De hele hoge standaarden.
0: Ik heb hele hoge standaarden. Ik ben niet snel te pochen voor iets. Ik blijf het liefst binnen met mijn literaire werk. En mijn mijn
1: en
0: kon mijn
1: alleen
0: England
1: als een
0: IPA.
1: Soort literaire... Jezus, ik kan niet eens meer praten.
0: Nee, maar meestal... Weet je wat het ding is, Filip? Meestal is er geen andere plek die mij zowel een prikkelend boek als een lekkere IPA kan bieden. Meestal moet ik dat gewoon thuis doen. Maar nu kan het ook dus buiten de deur. Dus ja, ik wil er heel graag bij zijn.
1: Ja. Dat is voor buiten de buurt.
0: Dat ben ik die aanbelt, ja, inderdaad. Oké.
1: Okay. Ik denk dat het tijd is voor een liedje.
0: Dit lijkt me een heel goed idee.
1: Taken for a Fool.
0: Ja, heel mooi nummer.
1: Door de Strokes. Komt-ie.
0: Ik voel me een fool bij de bierproeverij.

0: prachtig.
1: God, en ik hoop dat we gaan aanschouwen op 11 oktober. Ik ga niet zeggen wat er dan is, maar er is dan iets.
0: Ja, ja, dan ben ik er niet meer.
1: Ja, op jouw begrafenis.
0: Ja, misschien zijn, ik en Freek er allebei wel niet meer.
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, ja, dat, dat kan gebeuren.
1: Goed.
0: Even denken. God, wat zullen we nu eens doen? Heb jij nog een nieuwtje, Kees?
1: Philip.
0: Oh, en ik heb onderhand, heb ik volgens mij de knop gevonden die ik net wilde hebben. Deze.
2: De agenda.
0: Voor de brief.
2: De agenda.
1: De agenda. Ja.
0: Ja, voor de bierproeverij dacht ik dat het leuk is. Ja, dat voor de agenda.
1: 28 mei. Ja, ik heb het er al lang in staan. Ja, Philip, ik heb wel een nieuwtje voor jou hoor. Dit is groot nieuws. En
0: okay.
1: Dit komt ook... Nou, dit komt niet uit de buurt, dat dacht ik even.
0: Ja.
1: Maar goed, de slechtste...
2: Check in met Campus, Campus Radio.
0: Okay,
1: de slechtste slogan van het jaar is verkozen.
0: En,
1: het scheelt slechts 32 stemmen met de nummer 2.
0: Is dit een landelijke verkiezing? Hè?
1: Het is een landelijke verkiezing en het is de slechtste slogan van 2025 natuurlijk, want we zitten nog in 2026.
0: Ja.
1: En...
0: Dit is er wel serieus over gediscussieerd als ze pas in mei erachter komen.
1: Ja, ja, nee, het is een heel serieus ding.
0: Okay.
1: En de winnaar is Helene Kramer van boerderij Akkerhof in het Limburgse Vaals.
0: Okay.
1: En haar slogan, Philip, is...
0: Zullen we even...
1: Ik kunnen een soort tromgeroffel. Is er niet een soort sound effectje?
0: Oh god. Dit... Nee, wacht. Dat moet eigenlijk daarna.
1: Ja, dat moet daarna inderdaad. Oké, okay, nou, doe het even. Dan doe het. Oké, okay, haar slogan is... de slogan belt even aan.
0: Ja.
1: Haar slogan is... Beter dan snuiven, onze pitloze druiven.
0: Jeetje.
1: Ja, en ik...
0: Die is wel verschrikkelijk slecht, ja.
1: Ja, er zijn...
0: Maar de slechtste ooit... Ik denk dat ik wel slechtere dingen heb gehoord. Eerlijk gezegd.
1: Ja?
0: Een soort van vorige week nog zag ik bij een bushokje van een reclame van de Kruidvat. En daar stond, het enige wat erop stond, stond een aantal producten op. En daar stond er zo, hebben. Een soort heel kapitalistisch, van we moeten alles kopen. Moeten alles hebben.
1: Ja, maar in die zin zou je kunnen zeggen dat het een goede slogan is, toch? Want de Kruidvat, dat willen ze toch ook?
0: Het is niet echt meer een sluipreclame of zo. Het is niet heel oppervlakkig of zo.
1: Ja, het is veel te overduidelijk, vind jij.
0: Alsof je dingen gaat verkopen. Ja, jij wilt dit hebben. Ja, je wilt het hebben. Ja, ik zie je wel lachen.
1: Het is een beetje onderdrukking is het eigenlijk van de Kruidvat. Het is niet echt sympathiek misschien, hè?
0: Nee.
1: Nee.
0: En in kapitalisme zijn toch voor een soort van vrijheid, vrij denken. En nu wordt er ons alleen maar dingen aangesmeerd. Van, dit wil je hebben, dit wil je hebben.
1: Ja, en dat is alleen de Kruidvat doet dat, hè? Voor de rest zijn bedrijven altijd, laat je altijd zelf keuzes maken.
0: Ja, zoals in de HEMA.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wat dan? Wat is de slogan van de HEMA dan, is de vraag.
0: Koop niks.
1: Ja, de HEMA, ze waren ook bijna failliet, toch? Het klopt denk ik wel.
0: Ja, net zoals de V&D, die deed dat ook.
1: Maar ik vind dat reclames, Philip, of reclameslogans ook wel luguber kunnen worden. Bijvoorbeeld, tegenwoordig heb je in Utrecht, ik weet niet of het in Wageningen of in andere steden ook is, maar ik zie het eigenlijk vooral in Utrecht, omdat ik daar ook woon. Maar,
0: je moet
1: ik zie
0: niet
1: de hele tijd...
0: adres weggeven hierop live.
1: Nee, nee, dat moet ik inderdaad niet doen. Maar ik zie de hele tijd slogans van de KFC, waar dingen staan zoals... het is dat het gewoon niet meer leuk is. Dat je denkt van ja, wat is hier überhaupt grappig of lollig aan? Bijvoorbeeld dan is het dan zo'n reclame voor zo'n combi deal. Met dat je een burger krijgt en kip en friet en een drankje of weet ik veel wat. En dan staat er zo boven, goedkoper dan jouw boodschappen. Ik vind dat best wel duister van de KFC. Om gewoon bij arme mensen te gaan invrijven. Dat zij niks gezonds kunnen kopen. Dus ze moeten maar zich overgeven aan de KFC. Ik vind dat
0: best wel gemeen eigenlijk.
1: Ja, het heeft toch echt iets gemeens. En ook, maar dat is dan echt wel gemeen. Dat je denkt van, nou, dat is gewoon respectloos naar mensen met een kleinere beurs. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld hele ongepaste slogans tegenwoordig. Het is allemaal voor één reclamecampagne die ze momenteel invoeren. En dat is dan bijvoorbeeld voor een

0: pittige burger. En dan is die burger... Ik weet niet of ik dit heb gehallucineerd. Maar ik, voor mijn gevoel heb ik dit gezien. Dan is die burger... Nee,
1: dit soort dingen bedenk je allemaal zelf.
0: Het is een soort pittige spicy chicken burger. Hè? En die is dan gewikkeld in leer. En dan staat er boven... En dit is echt serieus zo. En dan staat er boven... Soms is pijn lekker. Je ook echt denkt van... Wat is dat voor seksuele... Niet gewoon seksueel, maar echt een soort SM. Echt een soort gore...
1: Sadistische hamburger.
0: Ja, een beetje masochistisch. Dat ik echt denk... Hoe is dit gepast? Wat is het idee hierachter? En dan samen met dat spugen op de armen... Denk ik echt denk van... Ja, wat is de KFC... Ja, allemaal in godsnaam aan het uitspoken.
1: Jeetje, ja... Ze willen ons aanzetten tot een bepaald soort gedrag, denk ik.
0: Ja, SM schijnt. Ja. Maar goed, Philip, er zijn... beter dan snuiven onze pitloze druiven is niet de enige slechte slogan. Er zijn heel veel geweest door de jaren heen. Wat en dan? Ook dit jaar heb je een paar andere. Je hebt de tweede, waar het dus 32 stemmen mee scheelde, is... Met de juiste sproeier wordt alles nat. Van R&R beregeningsinstallaties.
1: Ik vind die wel leuk.
0: Die is ook leuk.
1: Alles wat je moet doen om in dit lijstje te komen... is een beetje seksueel maken of over drugs of zo. En dan...
0: Ja, ja, maar het is interessant dat je dit zegt. Want toen ik dit aan het lezen was, toen dacht ik precies hetzelfde. Toen dacht ik eigenlijk, ja, wat maakt dit nou? Ik zou zeggen dat een slechte slogan, een echt slechte slogan... is als het mensen een soort van... afstoot van je product kopen. Ja. Maar hier is het grappig. Mensen kunnen omlachen en het geeft je wel een soort aandacht. Het werkt qua marketing. En het wordt alleen gezien als slecht omdat het een beetje ongepast is. Maar ja, we leven ook niet meer in de verzuiling of zo.
1: Nee, precies.
0: Ik vind dat moet kunnen van R&R.
1: Er was toch ook een heel groot ding ooit. In de jaren 70, als ik het goed zeg. Dat er zo'n hotel was en die ging adverteren met World's Worst Hotel. En dan daardoor kreeg ze heel veel klanten. Omdat het soort van ramptoeristen waren. Van, ik wil dat zien. Ik wil naar de werelds slechtste hotel gaan of zo.
0: Ja, precies. Is in die zin, ja, dat werkt dan.
1: Maar dat is een soort van slechte, foute slogan of zo. Wat wel een hele goede slogan is trouwens, zit ik me denken.
0: Yeah.
1: Die me echt tot vandaag de dag nog heeft gefascineerd. Het was een slogan van de Rijksoverheid tijdens COVID. En... die ging als volgt, ging over de coronaprik halen. En hij heette stroop je mouwen op.
0: Voor de prik?
1: Ja, maar ook van kom in actie, weet je. Kom in actie en stroop je mouwen op voor dat vaccin.
0: Weet je welke ik leuk vond? Ik vond het leuk van Partij van de Dieren. Had een aantal verkiezingen geleden, hadden zij als campagneslogan... alle kleine beestjes helpen.
1: Ach,
0: dat vind ik een hele leuke.
1: Die is heel lief.
0: Die is heel lief. En, maar even om terug te komen op de... Ja, in aanhalingstekens slechte slogans. Ik vind deze wel echt slecht. De nummer 3 was voor... God, het is niet duidelijk waar het voor is. Ik denk voor een of ander tegelbedrijf. Maar de slogan is... soms zit het mee, soms zit het tegel.
1: Dit vind ik nou een goede slechte slogan.
0: Ik vind dit echt...
1: Dit is wat mij betreft de winnaar eigenlijk.
0: Ja, wat mij betreft ook. Belachelijk. Soms belachelijk.
1: Soms is het tegel.
0: Ja, ik vind dat toch... Het is lui ook. Het is heel lui. Maar er staat niet in het artikel... waar het een slogan voor is. Maar...
1: Weet je. Nou, ik...
0: Ja, het is echt wat. Het is
1: ik vind dit wel echt entertainment. En laten we naar een liedje luisteren genaamd Good Entertainment.

0: Dat was Good Entertainment van M. Lucky. En ik vind het heel leuk dat deze eindelijk hier is gespeeld. Want dit is een nummer van M. Lucky. Dat is een opkomende Nederlandse artiest. Maar ik had het live gezien. Ik kende het daarvoor niet. En ik hoorde dit nummer. En ik dacht echt, dit is echt zo'n fantastisch nummer. Het klinkt echt als iets wat een hit zou kunnen zijn. In het gewoon internationaal.
1: Het klinkt heel groot ook. Qua...
0: Ja,
1: als een grote band of zo.
0: Ja, toch. Het klinkt super professioneel. En ik was echt stom verbaasd. Maar ik vind het ook gewoon een heel lekker nummer. Maar ik wil nog heel eventjes, Filip, voordat we doorgaan, wil ik terugkomen. Ik heb het je net al verteld. Ik heb net echt gehuild van het lachen. Om even terug te komen op deze slogans. Er zijn heel veel goeie. Maar deze moet ik even uitlichten. De andere bewaar ik wel voor een andere keer. Maar het was een verkiezing politieke slogan. De slechtste politieke slogan van 2022. En de winnaar is van het CDA.
1: Oh, ja.
0: En de slogan is... Hier bouwt CDA kampen voor starters en senioren. Nou god, dat is wel echt een slecht slogan. Dat is niet gewoon seksueel, dat is zo'n ongelukkige verwoording.
1: Maar dit is ook wat ik precies wat ik bedoel qua... Het is gewoon... Per ongeluk slecht. Het is niet dat ze bedenkt van, oh, dat zou grappig zijn als ze kampen gebruiken of zo.
0: Ja, maar kampen is ook de naam van de plek. Het is CDA kampen, maar ze bouwen gewoon voor starters en senioren. Hier bouwt CDA kampen voor starters en senioren. Ik vind het heel ordinair om tijdens een soort uitzending keihard te gaan lachen, maar het is wel echt... Normaal doe ik dat nooit natuurlijk. Maar
1: nee,
0: het is wel
1: nee
0: echt...
1: wij lachen verder nooit. Alleen hier in deze uitzending.
0: Goed, ik vond het echt een bizarre slogan.
1: Ja.
0: Maar jij hebt nog wel een nieuwtje, toch? Of
1: het
0: niet?
1: Allerlaatste nieuwtje van vandaag komt uit de Resource. En er is een nieuw dichterscollectief in Wageningen.
0: Oh, ja.
1: En afgelopen maandag hebben die voor het eerst elkaar ontmoet. En in dit dichterscollectief zit de nachtburgemeester, Lars Verhoef. De Poetry Slam winnaar, Eva van Wissen. En stadsdichter Bob ter Haar. En ik. Ik zat er ook bij.
0: Gewoon even over jezelf praten. Nou ja, prima.
1: Ik was hier dus aanwezig en het voelde echt alsof ik onderdeel was van iets groots. Zelf ben ik niet groot, maar ik vind het wel leuk om het grootste te aanschouwen.
0: Ja.
1: Ik had Bob ook eigenlijk nog nooit ontmoet, maar hij is een heel interessante man.
0: Ja.
1: En wat er uiteindelijk was gebeurd op deze bijeenkomst. Iedereen moest een favoriet gedichtje meenemen. En dan was de opdracht dat mensen daar een soort parodie op dat gedicht maakten. En ik heb een parodie gemaakt op het gedicht van dat Bob had meegenomen. En het is een gedicht van Toon Hermans. Die ik graag even zou willen voordragen.
0: Ja.
1: Het is me wel al meerdere keren overkomen dat ik hem verkeerd heb voorgedragen. Dus
0: zo.
1: Ik hoop dat hij even in één keer goed gaat.
0: God, ik hoop het ook. Anders ben ik heel erg teleurgesteld.
1: Ja. Het gedichtje heet Op een kip.
0: Oké.
1: Een kip sprak peinzend tot een ei. Wie was er eerder, ik of jij? De wijsbegeerte mag misschien op deze vraag geen antwoord zien. Maar ik... heb wat men ook mag zeggen, nog nooit een kip een ei zien leggen. Kut. Ik heb hem weer verkeerd gedaan.
0: Wat heb je dan verkeerd gedaan? Oh, nee, die kut past er, hoorde erbij, dacht ik. Eindknaller.
1: Nee, die laatste moet dan zo.
0: God, het dichte zit echt...
1: Het zit maar niet mee, nee.
0: Nee, het past niet bij,
1: oké.
0: Okay.
1: Maar ik heb wat men... ook zeggen mag nog nooit een ei een kip zien leggen. Dat is het einde. En daarop heb ik een parodie gemaakt. Maar ik ben nu even mijn boekje kwijt. Dus ik... Oh, Jezus. Die moet ik even bijpakken. Die zit ergens in een zak verscholen. Ondertussen is het ook leuk om te weten dat ik meerdere dingen van Woord van de Week daarin heb verwerkt. Want ik ben dus nu druk bezig met alle spreekwoorden. Die zitten nu allemaal vers in mijn hoofd. En daarom kon ik hierop de parodie maken. Het is een verschrikkelijk slecht gedicht door mij. Hier komt hij. Hij heet O Jezus. Jezus sprak al prijzend tot God. Op die mosterd van Abraham ben ik toch o zo verzot. O God, gij die straalt. Weet jij niet waar Abraham de mosterd haalt? O God, zou ik het maar weten. Dan had ik heel mijn buik rondgegeten. Vanaf de berg zei hij. Als de berg niet naar jou komt, kom jij maar naar mij. Maar dat duurt een eeuwigheid. En tegen die tijd is het slechts mosterd na de maaltijd.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dit, heel mooi.
1: Dit zijn alle spreekwoorden die we hebben verwerkt de afgelopen tijd in Woord van de Week.
0: Ja, daar komen we zo op terug, denk ik.
1: Ja, wat mij betreft doen we hem nu.
0: Ja, doen we hem nu?
1: Ja.
0: Knal er nu even in.
1: Ja. Eigenlijk zou ik een soort liedje erbij willen hebben of zo. Zo'n jingletje, maar dit hebben we niet, denk ik. Misschien kunnen we deze gebruiken.
2: Het quarantaine kwartiertje.
0: Ja, is dat Woord van de Week waardig?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou ja.
1: Nee, misschien deze.
3: Rubens Releases. Is dat even lekker?
0: Ja, dat is echt heel lekker.
1: En deze? Oh nee, wacht. Oké.
0: Nou.
1: Dus Woord van de Week. Waar ik, Philip Timmers, in de diepe krochten van de Nederlandse taal duik. Om mijn testpanel 12 overheerlijke woorden voor te schotelen. Om vervolgens het Woord van de Week te bepalen. Deze week heb ik wederom een spreekwoordeneditie gemaakt. En daar wilde ik even een paar van uitlichten. Oh, en Kees, ik zou je ook willen verzoeken of jij zo meteen wil vertellen waar jij op hebt gestemd deze week.
0: Ja, ik hou het er zeker bij.
1: Hier komt hij. Allereerst een echte klassieker. Iemand blij maken met een dode mus. Dus eigenlijk iemand valse hoop geven. Of het spreekwoord, nu breekt mijn klomp. Oh, dat betekent dat je stom verbaasd bent. Deze vond ik persoonlijk heel leuk. Achter de geranium zitten. Saai of nutteloos. Een saai of nutteloos leven leiden. En tot slot nog weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt. Oh, en nogmaals tot slot. Oh, weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt, zou ik omschrijven als precies weten hoe de vork in de steel steekt.
0: Dat is een beetje dubbelop, is dat?
1: Ja, vond ik wel leuk. Was een binnenpretje van mij. En daar zijn de daken met vlaaien bedekt. En een extreme welvaart. Dus Kees, waar heb jij op gestemd?
0: Ik heb, Philip, ik heb ten eerste gestemd op achter de geraniums zitten. En ik heb gezien dat hij heel weinig stem heeft. En ik gok dat dat misschien komt omdat mensen niet weten wat geraniums zijn. Of mensen vinden hem gewoon niet leuk. Dat kan ook.
1: Ja.
0: Maar ik vind hem heel leuk. Ik vind hem heel beeldend. Ik vind hem. Het is iets wat je in een boek zal lezen. Je ziet, er komt meteen een beeld bij je op.
1: Ja,
0: iemand
1: precies.
0: Die achter de geraniums zit, die niks doet. Ja, ik vind het. Ja, het is heel beeldend.
1: En de geraniums vind ik ook een heel burgerlijke plant.
0: Ja.
1: Een hele burgerlijke bloem.
0: Volgens mij had mijn oma altijd geraniums.
1: Ja, dat vind ik ook echt iets voor oude mensen.
0: Het klinkt gewoon echt als iets waar je een gedicht of een verhaaltje omheen kan bouwen.
1: Ja.
0: En daarom heb ik op gestemd.
1: Ja.
0: En voor de rest, ik moet zeggen, ik vind mijn stemgedrag eigenlijk best wel raar. Want als ik nu kijk, zou ik denk ik stemmen op Daar zijn de daken met vlaaien bedekt. Maar ik heb gestemd op roomser dan de paus. En dat vond ik een leuke. Hij is simpel. Hij is ook wel grappig. Maar ik vind het gewoon een leuk beeld om je nog heiliger of nog netter te gedragen dan de leider. Daar kan je ook wel veel.
1: Gewoon een beetje overdreven aan die regels houden.
0: Ja, en ik vind dat je hem altijd in een leuke context kan gebruiken. Stel iemand die likt heel erg de hielen van de baas of zo. Dan kan je het goed gebruiken. Je kan er ook wel, denk ik, bepaalde variaties op verzinnen, denk ik. Je kan iets doen van je gedraagt je. Ik weet het niet. Je gedraagt je rijker dan de baas. Ik zeg maar wat. Maar ik vind het gewoon een leuke. Ik vond het gewoon een leuke. Eigenlijk heb ik er weinig over te zeggen. Dat is het. Ja.
1: Uiteindelijk zijn er wederom twee winnaars, net zoals vorige week. Nu breekt mijn klomp heeft gewonnen, samen met weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt.
0: Ja, ik vind het bot raar. Ik zal niet noemen wie, maar iemand die ik ken, die heeft gestemd op doen of je neus bloedt. En ik weet dat zij die gezegde vaak zelf, of dat spreekwoord vaak zelf gebruikt. Maar dan vind ik dat je er niet op moet stemmen. Dat heb ik ook bij woorden. Ik vind niet dat je moet stemmen op het woord als je het woord zelf gebruikt. Een woord van de week is voor ontdekken, vind ik. Mm-hmm. En ik vind Abraham, weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt, die vind ik ook heel leuk, maar die had ik al gehoord, want Job, onze geliefde Job.
1: Ja, Job achter de knop.
0: Ja, die heeft dat wel eens eerder gebruikt, maar toen vond ik hem ook wel leuk. Dus ik kan het begrijpen, maar ik denk...
1: Ik vind het ook leuk, omdat hij soort van... Hij voelt heel gek. Hoezo, waarom mosterd, waarom Abraham?
0: Ja.
1: Soort van, wat heeft de religie te maken met de mosterd?
0: Ja,
1: of zo?
0: Inderdaad, ik associeer...
1: Dat speelse daarvan vind ik wel leuk.
0: Ja, ik associeer het ook altijd meteen met dat Bijbelse verhaal. Maar dat ik denk van, hé, maar er zit toch helemaal geen mosterd in de Bijbel? Dat begrijp ik niet.
1: Ja, maar ja. Ze hadden toch Jezus gebalsemd in de mosterd?
0: Oh ja, dat doen ze nog steeds, hoor. Katholieken doen dat nog steeds. Protestanten zijn al afgehaakt.
1: Ja, nee,
0: maar katholieken
1: ja.
0: doen altijd een kruis van Dijon mosterd op je hoofd.
1: Ja, van Groningse mosterd.
0: Nee, wel Dijon, denk ik.
1: Oké. Ja. We gaan door met de woorden van de week.
0: Spannend.
1: Even kijken. We hebben abstraheren. Een beetje een chic woord. Pimpampoentje. Een heel leuk woord voor lieve heersbeestje. En manoeuvreren, vond ik zelf heel leuk. En tot slot de benenwagen. Zonder de, maar gewoon benenwagen. Mm-hmm. Waar heb jij op gestemd, Kees?
0: Ik heb gestemd, Philip. Ik moet zeggen, ik begrijp mijn stemgedrag niet. Ik denk dat ik brak was, want het slaat helemaal nergens op. Maar ik heb gestemd op Tumult... En tromgeroffel. Maar ik zie er een paar andere die misschien leuker... Overhevelen. Yeah. Ja. Of smeltkroes. Oké, goed. Ik raak afgeleid. Ik heb gestemd op tromgeroffel en tumult. En tromgeroffel vind ik wel leuk. Ik vind dat een leuke...
1: Ja.
0: Je hebt drumroll, maar dat vind ik in het Engels bijvoorbeeld. Maar dat vind ik meer klinken als een muziektechnische term.
1: Dan vind tromgeroffel, dat klinkt ook alsof die roffel er al in zit. Een soort van
0: ja,
1: tromgeroffel.
0: Het is gewoon heel, ik vind het heel beeldend. Net zoals achter de geranium zitten. En ja. Geroffel klinkt ook een soort van ergens wel gezellig. Ik vind het wel een knus woord, geroffel.
1: Ja.
0: En tumult. Ja, ik vind tumult een beetje een mysterie. Ik vind dat het ook een leuke betekenis heeft van god, wat is hier veel tumult of wat is er veel over te doen. Ja. Het is gewoon, je kan het leuk gebruiken, maar ook dat ik me afvraag waar het vandaan komt. Ik heb het al eerder over gehad met jou dat veel Nederlandse woorden zijn leuk omdat het twee dingen zijn, twee andere woorden die samen zijn geplakt tot een soort betekenis. Bijvoorbeeld gedachtegang of hersenspinsel, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar tumult, ik zou mijn god niet weten waar dat vandaan komt. Dat vind ik
1: interessant. Hetzelfde met reclame, waar
0: ja,
1: we het net over hadden.
0: Ja. Met reclame is dat ook. Nou, Philip, ik moet zeggen, ik zit al best wel lang met deze kwestie. En ik heb het opgezocht. En reclame, waar heb ik het opgezocht? Want dat kan ik nu niet vinden. Maar reclame komt dus van het Latijn.
1: Echt?
0: Zeker. En het betekent eigenlijk luidkeels roepen of terugschreeuwen.
1: Oh.
0: Wat ik interessant vind, want dan vind ik... Is reclame, wat je moet overtuigen, eigenlijk bij uitstek al onsympathiek? Want het is iemand die gewoon naar je aan het schreeuwen is. En dat is op zich wel wat reclame is.
1: Als je ook denkt naar die markt, dat zo'n bloemist zegt van... geraniums en boterlelies in de aanbieding. 1 en 1. 2 voor de prijs van 1. Ja. Maar dat is toch een soort terugroep, of niet?
0: Ja.
1: Ja. Ik denk dat het wel een soort roepen is, vind je niet?
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik vind...
1: Het is natuurlijk heel... Oh, en van die schreeuwreclames, god, daar heb ik een hekel aan.
0: We hebben het veel over reclame.
1: Ja, echt zo'n Lidl reclame met een stapel superkorting of zo. Ik word er echt helemaal gestoord van.
0: Nou, wat ik dus gek vind, is dat reclames worden heel erg, weet ik toevallig... heel erg hevig getest en zo. Hè? En dan halen ze allemaal mensen en dan gaan ze experimenteren van wat slaat aan. Maar eigenlijk elke reclame of manier van reclame voeren, denk ik van ja, hoe kan hoe is het dat dit überhaupt werkt? Ik vind veel reclame slecht, saai. Het meteen knap je erop af. Denk je van, gadver, dit hoef ik niet te zien.
1: Ik vind ook veel reclames geforceerd creatief. Snap je wat ik bedoel?
0: Nou, dat is tegenwoordig, ja. Nou, dat werkt ook helemaal niet meer. Maar...
1: Zoals van, dan de één keer deed de Coolblue met van die plaatjes en zo.
0: Ja.
1: En dan nu heb ik het idee dat iedereen zo'n beetje een soort... Zoiets semi-pseudo-creatiefs of zo.
0: Ja, maar je hebt ook nog steeds... Maar dat zou ik nog wel begrijpen. Terwijl je hebt ook nog steeds heel veel banale soort van simpele reclames. Dat ik denk van, hoe werkt dit nog? Is dit nog überhaupt getest? Wat ik ook bijvoorbeeld raar vind, is dat... je bijvoorbeeld bij... Ik keek laatst met mijn huisgenoot een voetbalwedstrijd. Welke voetbalwedstrijd was het? Het was Barcelona Real Madrid. En je hebt dan bij die... Ja, wat zijn dat? Die schermen rondom het veld. Net buiten het speelgebied. Daar staan allemaal reclames op. Maar dat ik daar ook naar zat te kijken. En toen hebben we daar een gesprek over gehad. Ik denk van ja, hoe is het dat dit werkt? Want niemand zit dan voetbal te kijken en gaat denken, oh, dat ga ik nu kopen. Maar ja, het zal dan in je onderbewustzijn zijn. Maar omdat het dus heel vaak heel veel is getest, neem ik aan dat het werkt. Maar is dat zo?
1: Wat ik wel heb, is dat soort van het heel erg helpt voor de naamsbekendheid, denk ik.
0: Ja.
1: Soort van,
0: ja.
1: Ik kom nu wel eens op online websites waar je dan iets wil kopen. En dan heb je er nog nooit van gehoord. En dan denk je van, oh, is dit wel een echte site? Zou ik dit wel kunnen vertrouwen? En op het moment dat ik weet dat ik een keer een reclame heb gezien, dan denk ik van, oh, dan zal het wel echt zijn. Soort van, of ik heb een keer een reclame gezien van... De Coolblue, want die zit nu in mijn hoofd.
0: Ja, maar
1: dan soort van, als ik dan op die website kom met waar allemaal dingen zitten, dan heb ik soort van, oh ja, als het op tv komt, dan zal het wel een echte bedoeling zijn of zo.
0: Maar het werkt ook wel andersom, hè? Want stel, ik heb ook wel vaak als ik een reclame van iets krijg, dat ik dan denk van, nou, het feit dat ze er reclame voor moeten maken, dan neem ik aan dat het of onbetrouwbaar is, of een beetje loesje, of een beetje of toch een beetje een scam of iets. Dat, zeker als het op sociale media is. Bijvoorbeeld voor een YouTube-filmpje of wat dan ook. Ik heb het gevoel dat tv-reclames, omdat het heel veel moeite kost om je reclame op tv te krijgen, voelen meer legitiem. Dat ik denk van, dat zal wel een echte instantie zijn. Maar ik vind reclames op sociale media of op websites, dan ga ik het juist meer wantrouwen, denk ik. Als je de hele tijd... Of bijvoorbeeld ik weet niet of dit herkenbaar is voor jou. Ik weet niet hoeveel... YouTube-filmpjes hebt gekeken in je leven. Maar je hebt bepaalde sponsors die altijd een filmpje sponsoren. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde VPN's of bepaalde weet ik veel wat, die altijd YouTubers sponsoren. En dan ik denk altijd van, ja, hoe gaat dat? Ten eerste, hoe werkt dat? Zijn er echt veel mensen die vanuit daar het gaan kopen? Ik heb het gevoel dat iedereen daar echt recht doorheen kijkt. Maar ook dat ik denk, ja, het feit dat ze zoveel reclame moeten maken, dan zou ik denken dat het niet echt per se een goed product is.
1: Ja, het hele punt toch van de reclame is ook jou iets verkopen. En eigenlijk is het raar dat moet. Dat je een soort product hebt dat je aan andere mensen moet verkopen. Dan koop je dus eigenlijk een product wat je in eerste instantie niet nodig hebt. Een soort van... Ik weet niet, brood of zo is een product dat ga ik kopen. Dat soort van, dat heb ik nodig. Maar een luchtverfrisser of zo. Als niemand het daar ooit over had, dan had ik totaal nooit de behoefte gehad om zo'n ding te kopen. Want ik zou er niet eens op komen om dat te willen doen of zo.
0: Nee, ja. Ja,
1: het is een beetje gek. Maar laten we eens teruggaan naar woord van de week. En het woord van de week bekend maken. Oh god, hier druk ik allemaal op de verkeerde knop. Ja, dat is een beetje een terugkerend fenomeen van vandaag. Hier, op nog één.
0: Dat is het thema.
1: Ja, het woord van de week is pimpampoentje. Een prachtig woord voor lieve eerstbeestje.
0: Ja, ja, en dit is prima... En ik vind het allemaal wel best. En ik vind pimpampoentje een heel leuk woord. Maar ja, ik weet niet of ik hier nu al moet beginnen. Maar ik vind dat er een bepaald terugkerend thema is in het stemgedrag. En kijk, Woord van de Week is natuurlijk een democratisch instituut. En dat moet kunnen allemaal. Maar ik merk dat of de woorden zijn een scheldwoord of iets wat seksueel klinkt. Dat krijgt altijd veel stemmen. Of het klinkt lollig of wat dan ook. Een beetje zoals die slechte slogans eigenlijk. Of het is een woord... wat zo onnatuurlijk is en zo intellectueel klinkt voor de meeste mensen, dat ze erop stemmen. Bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is fantasmorgisch. Ik vind het geen stom woord, maar
1: wacht, dat is fantasmagorisch.
0: Fantasmagorisch, sorry. Want dat klinkt zo smeuig en zo groots dat mensen er dan op gaan stemmen. En ik vind...
1: Ik vond wel de betekenis van... Ik ben persoonlijk wel een fan van fantasmagorisch.
0: Ja, ik ook. Het is gewoon het voorbeeld wat in me opkomt, hoor. Maar ik vind dat... Dat vaak, niet heel veel mensen stemmen ook op andere dingen.
1: Maar woorden dat die veel stemmen zouden krijgen, zou bijvoorbeeld een lullenpot of zo zou zijn. Omdat het heel erg tot de verbeelding spreekt. Lullen in een pot, dat is dan grappig. Ja. En lul is grappig, want het is een penis. En mensen, werkt, ja.
0: Ja, maar dat is lang niet iedereen. Maar daarom vind ik dat het concept van woord van de week misschien soms een beetje wordt vergeten. Dit is gewoon eentje die ik gebruik als voorbeeld. Maar bijvoorbeeld het idee van woord van de week vind ik in essentie zijn woorden zoals gedachtegang. Zijn leuke, het kunnen ook woorden zijn die je gewoon al lang kent. Iedereen kent de term gedachtegang.
1: Ja.
0: Maar het gaat niet om hoe zeldzaam of hoe uniek het woord is. Het gaat om hoe het woord is opgebouwd en wat het dan eigenlijk betekent als je erover nadenkt. Maar ik heb het gevoel dat veel mensen gewoon kijken, nou, wat klinkt het gekst of ziet er het raarst uit?
1: Ja.
0: Nou, daar stem ik op. Terwijl dat vind ik, en dit is dan mijn betoog over woord van de week, niet het punt van woord van de week.
1: Nee. En dat zie ik ook wel veel terug, dat ik denk van, ja, dan stop ik er soms woorden in die zijn fantastisch en die dubbele laag en dan die betekenis en dan hoe het perfect samengaat, plantaardig of zo. Dat het echt een fantastisch woord, maar dat gaat nooit, dat wint niet, omdat er andere woorden zijn die oppervlakkig grappig zijn. En dat is oké. Moeten we het even mee doen. Laten we nog één liedje doen en dan sluiten we de show dadelijk af.
0: Dat is goed. Welk liedje wordt het, Philip?
1: Het wordt, denk ik, June Say Yes van Elliot Smith.
0: Zo, emotioneel afscheid.
1: Ja.

0: Wow. Elliot Smith. Met Say Yes. Ik zou ook wel willen zeggen Say Less.
1: Ik ben er stil van.
0: Ik ook. Het is echt een beetje een emotioneel...
1: emotioneel afscheid.
0: Emotioneel afscheid.
1: Ja, ik snap het ook wel. Na deze geweldige aflevering, dat is toch jammer dat het voorbij is, hè?
0: Ja, maar het is nog niet helemaal voorbij. Want ik heb ook nog een heel emotioneel platform waar ik heel actief op ben.
1: Oh ja?
0: Ja, daar deelt iedereen altijd van alles en hele persoonlijke mooie dingen.
1: Mm-hmm.
0: En dit platform is LinkedIn.
1: Oh ja?
0: Ja, het is echt een fantastisch platform. Ik ben sinds begin dit jaar...
1: een fantastisch platform. Wij doen
0: dit
1: ook
0: is ook een ja, herhalend schreeuwen. Is
1: ja,
0: dit.
1: Inderdaad.
0: Ja. Ja, dit is... ik ben... sinds begin dit jaar ben ik heel actief op dit platform en ik heb inmiddels al talloze connecties. En van de week sprak ik jouw huisgenoot en die heeft mij een lesje gegeven in LinkedIn.
1: Oh ja.
0: En ik heb vandaag alles toegepast om zo hopelijk zoveel mogelijk weergave te krijgen op mijn nieuwe LinkedIn post. En wat belangrijk is, je wilt manipuleren. Wat je doet, zodra je een post hebt gemaakt op LinkedIn, is het belangrijk om binnen het eerste uur minimaal 10, 20 likes te krijgen. Gewoon iedereen appen die je kent van like mijn LinkedIn post. En dan vervolgens, stap 2 is probeer minimaal 3 comments te krijgen in dat uur.
1: Okay.
0: En als dat balletje eenmaal gaat rollen, dan gaat het in een sneltreinvaart. Dan heeft het soort van dan. Want LinkedIn werkt als volgt: op het moment dat jij iets liked of comment, dan ziet iedereen die jouw connectie is ook die post.
1: Oké.
0: Okay. Dus het is een soort van: ik like het en jij bent mijn vriend, dus jij ziet wat ik like. En dat is alles wat LinkedIn is eigenlijk.
1: Ja.
0: En het is een hele hoop gelul de tijd van iedereen die op de sabbatical gaat en zo.
1: Ja.
0: En. Ik heb dat dus vandaag uitgeprobeerd. En nu heb ik binnen 1 dag al bijna 1000 weergaven.
1: Ja, geweldig.
0: Dat is toch ongelooflijk?
1: Filip, je bent echt een carrière-tijger.
0: Ja,
1: maar precies. Moet je wel dit soort geheimen wel vrijgeven? Gewoon zo op de radio.
0: Oh dat ja, dat idee? Ik dit allemaal aan het manipuleren ben. Ja, eigenlijk niet.
1: Of wordt dit een vast rubriek? Hoe speel je de LinkedIn-game met Filip Timmers?
0: Ik kom ook achter dat er een video is die heel serieus uitlegt hoe je de LinkedIn-game speelt. En het zijn LinkedIn-games zijn... Het zijn spelletjes die je binnen 10 seconden afrondt. De zip is eentje die doe je meestal onder de 10 seconden. Als je er een beetje goed in bent. En er was een filmpje die ging heel serieus in van... Ja, je gaat hier met een lijn van boven naar beneden. En het is echt belachelijk. Je zou het eens een keer moeten opzoeken als je dit luistert. Het is echt afschuwelijk.
1: Ja, Sessa.
0: Sessa, ik denk dat we moeten afronden, Kees.
1: Ik denk het ook. Filip, dankjewel voor dit LinkedIn-betoog. En tot volgende week waarschijnlijk.
0: Tot volgende week.
1: Doei!
2: Dit is Campus Radio.
1: Dit is Campus Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
1: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
0: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
2: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
0: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
1: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
0: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

Música. Música. Música. Música. Música.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren, zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.